0: aan de brug in de Statiestraat niet worden gestart morgen omwille van de voorspelde hitte de komende weken. Door de laat-tijdige verwittiging kan de planning voor buslijn 75 voor morgen niet meer gewijzigd worden. Morgen volgt de bus dus nog de aangekondigde omleiding. Je kan de routeplanner checken via delijn.be. De nieuwe innovatiehub Poort van de Prijkos, die langs de E17 op de grens van Deinze en Nazareth zal verrijzen, krijgt ook een Breakpoint Foodstation. In de gloednieuwe vestiging zal je naast lekker eten ook kunnen sporten en vergaderen, terwijl je elektrische wagen oplaadt. Poort van de Prijkos wordt zo meer dan ooit de ontmoetingsplaats voor ondernemers. Een man uit Waregem is door de correctionele rechtbank in Kortrijk veroordeeld voor de opsluiting van zijn ex-partner. De politie trof de vrouw aan tijdens een controle over een problematische opvoedingssituatie. Opvallend, zowel hij als zijn ex willen dat het contactverbod wordt opgeheven. Ze willen betere ouders worden voor hun kind. De rechter vond de voorhechtenis voldoende als effectieve straf, maar sprak wel een voorwaardelijke celstraf van 15 maanden uit met de verplichting tot residentiële begeleiding. De man moet ook een boete van €400 betalen. Een contactverbod is niet uitgesproken. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht.
3: De weersverwachting. Veel zon, zomerse temperaturen tot 28 à 29 graden. Morgen wat meer bewolking, maar vanaf woensdag opnieuw zonniger en warmer. Vanaf donderdag zit de temperatuur boven de 30 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De Belgische Voetbalbond reageert verbijsterd op het FIFA-besluit om de schorsing van de Amerikaanse spits Florin Balogun in te trekken. Balogun kreeg rood tegen Bosnië en mocht reglementair niet meer aantreden in de WK-achtste finale tegen de Rode Duivels en nu mag dat plots wel. Volgens de Belgische Voetbalbond druist dit in tegen de vaste reglementen. De bond onderzoekt alle juridische stappen om de beslissing aan te vechten. De toestand van voormalig profvoetballer Karel Stoeks is na de zware verkeersagressie in Turnhout nog steeds kritiek. De klappen die hij incasseerde leidden tot een onderzoek wegens poging tot doodslag. Een 35-jarige man is daarvoor officieel aangehouden, terwijl de 38-jarige vrouw die erbij was onder voorwaarden voorlopig vrij is. Groen-voorzitter Ayman Hurg spreekt tegen dat hij zich maandag tijdens een pro-Palestijnse

0: Zet hij nu de derde plek in het algemeen klassement. Hij volgt op 15 seconden van gele truidrager Jonas Vingegaard. Straks trekt het peloton via een 200 kilometer lange bergrit Frankrijk binnen. Op het grastennistoernooi van Wimbledon heeft Naomi Osaka voor een stunt gezorgd door de Wit-Russische nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, uit te schakelen in de achtste finales met 6-2 en 7-6. In het malle dubbelspel kwam er ook een eind aan het toernooi van Sander Gillet. Hij verloor aan de zijde van de Nederlander Sam Verbeek in twee sets van een Frans duo. Radio Oost-West, meer bericht. De weersverwachting. Veel zon, zomerse temperaturen tot 28 à 29 graden. Morgen wat meer bewolking, maar vanaf woensdag opnieuw zonniger en warmer. Vanaf donderdag zit de temperatuur boven de 30 graden.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De bushalte ter hoogte van het appartementsgebouw tussen de Onze Lieve Vrouwenkerk en het Sint-Josefs Instituut in Tielt zal mogelijk een paar meter verplaatst worden, en dat richting het SJI. Wachtende studenten zouden er al langer voor overlast zorgen. Dat bleek donderdag tijdens de gemeenteraad na een vraag van Philip Naert. Bewoners van het nieuwe appartementsgebouw ervaren al langer problemen. De aannemer van de werken in de Statiestraat in Zulte heeft laten weten dat de aangekondigde werken aan de brug in de Statiestraat niet worden gestart morgen omwille van de voorspelde hitte de komende weken. Door de laadtijdige verwittiging kan de planning voor buslijn 75 voor morgen niet meer gewijzigd worden. Morgen volgt de bus dus nog de aangekondigde omleiding. Je kan de routeplanner checken via delijn.be. De nieuwe innovatiehub Poort van de Prijkels, die langs de E17 op de grens van Deinze en Nazareth zal verrijzen, krijgt ook een Breakpoint Foodstation. In de gloednieuwe vestiging zal je naast lekker eten ook kunnen sporten en vergaderen, terwijl je elektrische wagen oplaadt. Poort van de Prijkels wordt zo meer dan ooit de ontmoetingsplaats voor ondernemers.

0: 20 graden. Morgen wat meer bewolking, maar vanaf woensdag opnieuw zonniger en warmer. Vanaf donderdag zit de temperatuur boven de 30 graden.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

Gilbert.

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De Belgische Voetbalbond reageert verbijsterd op het FIFA-besluit om de schorsing van de Amerikaanse spits Fullerin Belligan in te trekken. Belligan kreeg rood tegen Bosnië en mocht reglementair niet meer aantreden in de WK-achtste finale tegen de Rode Duivels en nu mag dat plots wel. Volgens de Belgische Voetbalbond druist dit in tegen de vaste reglementen. De bond onderzoekt alle juridische stappen om de beslissing aan te vechten. De toestand van voormalig profvoetballer Karel Stoeks is na de zware verkeersagressie in Turnhout nog steeds kritiek. De klappen die hij incasseerde leidden tot een onderzoek wegens poging tot doodslag. Een 35-jarige man is daarvoor officieel aangehouden, terwijl de 38-jarige vrouw die erbij was onder voorwaarden voorlopig vrij is. Groen-voorzitter Ayman Hurg spreekt tegen dat hij zich maandag tijdens een pro-Palestijnse betoging in Antwerpen bewust liet arresteren om media-aandacht te zoeken. Hij reageert daarmee op de uithaal van Antwerps N-VA-burgemeester Els van Doesburg. Hurg benadrukt dat hij straks weer aanwezig zal zijn bij het nieuwe protest in Antwerpen. Dieven hebben een 20-tal kostbare juwelen buitgemaakt uit een museum in het oosten van Frankrijk. De buit vertegenwoordigt een waarde van miljoenen euro's. Hoewel het alarm meteen afging, waren de daders al gevlogen toen de politie arriveerde. De recherche analyseert momenteel de camerabeelden en zoals steeds, het zinnetje, het onderzoek loopt. Remco Evenepoel kijkt met een goed gevoel terug op het openingsweekend van de Ronde van Frankrijk. Na een derde plaats in de pittige tweede etappe met aankomst in Barcelona bezet hij nu de derde plek in het algemeen klassement. Hij volgt op 15 seconden van gele truidrager Jonas Vingegaard. Straks trekt het peloton via een 200 kilometer lange bergrit Frankrijk binnen. Op het grastennistoernooi van Wimbledon heeft Naomi Osaka voor een stunt gezorgd door de Wit-Russische nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, uit te schakelen in de achtste finales met 6-2 en 7-6. In het malle dubbelspel kwam er ook een eind aan het toernooi van Sander Gillet. Hij verloor aan de zijde van de Nederlander Sam Verbeek in twee sets van een Frans duo. Radio Oost-West, meer bericht. De weersverwachting.

0: dat je er alweer bent voor een nieuwe reis met mentaliteitsmachine in de geschiedenis van de dag. Sinds 6 juli 2022 hebben alle volledige nieuwe automodellen die voor het eerst op de markt komen in de EU verplicht een zwarte doos. En sinds 7 juli 2024 moet elk nieuw voertuig die in de EU uit de showroom rolt een zwarte doos hebben, op uitzondering van een tweedehands voertuig. De zwarte doos, of eigenlijk de Event Data Recorder, registreert hoe snel je rijdt, welke versnelling of vertraging je hebt, de remmanoeuvres, de stuurbeweging en het gordelgebruik. Die gegevens kunnen worden uitgelezen door politie of justitie voor de analyse van een ongeval. De lancering van de zwarte doos ging ook gepaard met de introductie van nog een aantal andere verplichte controlesnufjes, zoals de aansluiting voor een alcoholslot, een systeem dat waarschuwt wanneer je vermoeid bent en wanneer je te snel rijdt. In 2021 is de Nederlandse misdaadjournalist Peter R. de Vries neergeschoten in Amsterdam, vandaag 5 jaar geleden. Dat was kort na een gastuitzending op RTL Boulevard. Hij was zwaar gewond en overleed 9 dagen later. 9 jaar eerder, in 2012, was hij gestopt met zijn tv-programma, maar hij bleef de reputatie behouden van een onderzoeker naar de onopgeloste cold cases. In 2022 is de Italiaanse componist Ennio Morricone overleden. Hij componeerde ongeveer 500 films en tv-series en een 100-tal popsongs. Morricone werd vooral bekend voor de muziek in de films van de Italiaanse regisseur Sergio Leone, onder meer Once Upon a Time in the West en The Good, the Bad and the Ugly. Ennio Morricone werd 91. Vandaag 55 jaar geleden, in 1971, overlijdt de Amerikaanse jazz-trompetist en zanger Louis Armstrong, die we kennen van de evergreen What a Wonderful World. 6 juli is de sterfdag van de Britse humanist en staatsman Thomas More in 1535. Hij werd beroemd door zijn boek Utopia uit 1516, dit jaar 510 jaar geleden. Daarin beschreef hij de samenleving op het fictieve eiland Utopia en de politieke, sociale en religieuze gebruiken van de bewoners. Het vertoonde overeenkomsten met een socialistische heilstaat. Privébezit bestond er niet. Thomas More gebruikte dit boek om zich af te zetten tegen het economische en politieke beleid van Engeland en Europa. Toch mag Utopia niet gezien worden als Thomas More's eigen visie op de perfecte samenleving. Sommige gebruiken in Utopia, zoals euthanasie, echtscheiding, vrouwelijke priesters, doodstraf en godsdienstvrijheid, staan lijnrecht tegenover zijn vrome katholieke idealen. 400 jaar na zijn overlijden, in 1935, werd die heilig verklaard. Vandaag in 1893 overlijdt de Franse schrijver Guy de Maupassant. In 12 jaar tijd schreef hij 7 romans en meer dan 300 verhalen. Hij keek overwegend pessimistisch naar de wereld. In zijn verhalen schetste hij een zwakke samenleving vol egoïstische, oneerlijke, vrede en belachelijke mensen. Oorlogsgruwel is een belangrijk motief in zijn werk. Naar het einde van zijn leven kwam daar alsmaar meer angst bij. Zijn decadente levensstijl en intense intellectuele arbeid eisten hun tol. Hij werd schizofreen. Guy de Maupassant werd 42 jaar. In 2007 werden de 7 nieuwe wereldwonderen bekendgemaakt. Dat hoor je morgen in een nieuwe teletijdenmachine.
1: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De bushalte ter hoogte van het appartementsgebouw tussen de Onze Lieve Vrouwenkerk en het Sint-Josefs Instituut in Tielt zal mogelijk een paar meter verplaatst worden, en dat richting het SIEI. Wachtende studenten zouden er al langer voor overlast zorgen. Dat bleek donderdag tijdens de gemeenteraad na een vraag van Philip Naert. Bewoners van het nieuwe appartementsgebouw ervaren al langer problemen. De aannemer van de werken in de Statiestraat in Zulte heeft laten weten dat de aangekondigde werken aan de brug in de Statiestraat niet worden gestart morgen omwille van de voorspelde hitte de komende weken. Door de laadtijdige verwittiging kan de planning voor buslijn 75 voor morgen niet meer gewijzigd worden. Morgen volgt de bus dus nog de aangekondigde omleiding. Je kan de routeplanner checken via delijn.be. De nieuwe innovatiehub Poort van de Prijkels, die langs de E17 op de grens van Deinze en Nazareth zal verrijzen, krijgt ook een Breakpoint Foodstation. In de gloednieuwe vestiging zal je naast lekker eten ook kunnen sporten en vergaderen, terwijl je elektrische wagen oplaadt. Poort van de Prijkels wordt zo meer dan ooit de ontmoetingsplaats voor ondernemers. Een man uit Waregem is door de correctionele rechtbank in Kortrijk veroordeeld voor de opsluiting van zijn ex-partner. De politie trof de vrouw aan tijdens een controle over een problematische opvoedingssituatie. Opvallend, zowel hij als zijn ex willen dat het contactverbod wordt opgeheven. Ze willen betere ouders worden voor hun kind. De rechter vond de voorhechtenis voldoende als effectieve straf, maar sprak wel een voorwaardelijke celstraf van 15 maanden uit met de verplichting tot residentiële begeleiding. De man moet ook een boete van €400 betalen. Een contactverbod is niet uitgesproken. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. De weersverwachting. Veel zon, zomerse temperaturen tot 28 à 29 graden. Morgen wat meer bewolking, maar vanaf woensdag opnieuw zonniger en warmer. Vanaf donderdag zit de temperatuur boven de 30 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
1: De Belgische Voetbalbond reageert verbijsterd op het FIFA-besluit om de schorsing van de Amerikaanse spits Florin Balogun in te trekken. Balogun kreeg rood tegen Bosnië en mocht reglementair niet meer aantreden in de WK-achtste finale tegen de Rode Duivels en nu mag dat plots wel. Volgens de Belgische Voetbalbond druist dit in tegen de vaste reglementen. De bond onderzoekt alle juridische stappen om de beslissing aan te vechten. De toestand van voormalig profvoetballer Karel Stoeks is na de zware verkeersagressie in Turnhout nog steeds kritiek. De klappen die hij incasseerde leidden tot een onderzoek wegens poging tot doodslag. Een 35-jarige man is daarvoor officieel aangehouden, terwijl de 38-jarige vrouw die erbij was onder voorwaarden voorlopig vrij is. Groen-voorzitter Ayman Hurg spreekt tegen dat hij zich maandag tijdens een pro-Palestijnse betoging in Antwerpen bewust liet arresteren om media-aandacht te zoeken. Hij reageert daarmee op de uithaal van Antwerps N-VA-burgemeester Els van Doesburg. Hurg benadrukt dat hij straks weer aanwezig zal zijn bij het nieuwe protest in Antwerpen. Dieven hebben een 20-tal kostbare juwelen buitgemaakt uit een museum in het oosten van Frankrijk. De buit vertegenwoordigt een waarde van miljoenen euro's. Hoewel het alarm meteen afging, waren de daders al gevlogen toen de politie arriveerde. De recherche analyseert momenteel de camerabeelden en zoals steeds, het zinnetje, het onderzoek loopt. Remco Evenepoel kijkt met een goed gevoel terug op het openingsweekend van de Ronde van Frankrijk. Na een derde plaats in de pittige tweede etappe met aankomst in Barcelona bezet hij nu de derde plek in het algemeen klassement. Hij volgt op 15 seconden van gele truidrager Jonas Vingegaard. Straks trekt het peloton via een 200 kilometer lange bergrit Frankrijk binnen. Op het grastennistoernooi van Wimbledon heeft Naomi Osaka voor een stunt gezorgd door de Wit-Russische nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, uit te schakelen in de achtste finales met 6-2 en 7-6. In het malle dubbelspel kwam er ook een eind aan het toernooi van Sander Gillet. Hij verloor aan de zijde van de Nederlander Sam Verbeek in twee sets van een Frans duo. Radio Oost-West, meer bericht. De weersverwachting. Veel zon, zomerse temperaturen tot 28 à 29 graden. Morgen wat meer bewolking, maar vanaf woensdag opnieuw zonniger en warmer. Vanaf donderdag zit de temperatuur boven de 30 graden.
2: Radio Oost-West.
3: De wakkere wekker.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Nieuws. De Belgische Voetbalbond reageert verbijsterd op het FIFA-besluit om de schorsing van de Amerikaanse spits Florin Balogun in te trekken. Balogun kreeg rood tegen Bosnië en mocht reglementair niet meer aantreden in de WK-achtste finale tegen de Rode Duivels en nu mag dat plots wel. Volgens de Belgische Voetbalbond druist dit in tegen de vaste reglementen. De bond onderzoekt alle juridische stappen om de beslissing aan te vechten. De toestand van voormalig profvoetballer Karel Stoeks is na de zware verkeersagressie in Turnhout nog steeds kritiek. De klappen die hij incasseerde leidden tot een onderzoek wegens poging tot doodslag. Een 35-jarige man is daarvoor officieel aangehouden, terwijl de 38-jarige vrouw die erbij was onder voorwaarden voorlopig vrij is. Groen-voorzitter Ayman Hurg spreekt tegen dat hij zich maandag tijdens een pro-Palestijnse betoging in Antwerpen bewust liet arresteren om media-aandacht te zoeken. Hij reageert daarmee op de uithaal van Antwerps N-VA-burgemeester Els van Doesburg. Hurg benadrukt dat hij straks weer aanwezig zal zijn bij het nieuwe protest in Antwerpen. Dieven hebben een 20-tal kostbare juwelen buitgemaakt uit een museum in het oosten van Frankrijk. De buit vertegenwoordigt een waarde van miljoenen euro's. Hoewel het alarm meteen afging, waren de daders al gevlogen toen de politie arriveerde. De recherche analyseert momenteel de camerabeelden en zoals steeds, het zinnetje, het onderzoek loopt. Remco Evenepoel kijkt met een goed gevoel terug op het openingsweekend van de Ronde van Frankrijk. Na een derde plaats in de pittige tweede etappe met aankomst in Barcelona bezet hij nu de derde plek in het algemeen klassement. Hij volgt op 15 seconden van gele truidrager Jonas Vingegaard. Straks trekt het peloton via een 200 kilometer lange bergrit Frankrijk binnen. Op het grastennistoernooi van Wimbledon heeft Naomi Osaka voor een stunt gezorgd door de Wit-Russische nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, uit te schakelen in de achtste finales met 6-2 en 7-6. In het malle dubbelspel kwam er ook een eind aan het toernooi van Sander Gillet. Hij verloor aan de zijde van de Nederlander Sam Verbeek in twee sets van een Frans duo. Radio Oost-West-Weerbericht. De weersverwachting. Veel zon, zomerse temperaturen tot 28 à 29 graden. Morgen wat meer bewolking, maar vanaf woensdag opnieuw zonniger en warmer. Vanaf donderdag zit de temperatuur boven de 30 graden.
1: De wakkere wekker.
2: Goedemorgen.
3: Ook goedemorgen.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816, of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene, the place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
3: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
4: Via 0468 1777 20.
3: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
4: 0468 1777 20.

0: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Langs de Pittemse Steenweg in Tielt is een chauffeur van 29 uit Tielt zondag in alle vroegte met zijn auto op een verhoogde middenberm geknald. Hij bleek te veel te hebben gedronken en moest zijn rijbewijs meteen inleveren voor 15 dagen. Zijn auto liep vooral vooraan heel wat schade op en moest getakeld worden. Langs de Kloosterstraat in het dorpscentrum van Machelen aan de Leie is zaterdagmiddag het vernieuwde pleintje officieel geopend. Het patronagepark wordt een nieuwe speel- en ontmoetingsruimte voor jong en oud. Het deels ommuurde pleintje kreeg een grondige makeover. In samenwerking met de intercommunale Veneco werkte de gemeente een plan uit om de plek vlakbij de kerk en het Roger Ravel Museum in te richten tot een goed uitgeruste en toegankelijke ontmoetingsruimte voor alle leeftijden. De aannemer van de werken in de Statiestraat in Zulte heeft laten weten dat de aangekondigde werken aan de brug in de Statiestraat vandaag niet starten, omwille van de hitte de komende weken en dagen. Door de laadtijdige verwittiging kan de planning voor buslijn 75 voor vandaag niet meer gewijzigd worden. Vandaag volgt de bus dus nog de aangekondigde omleiding. Wanneer de werken in de Statiestraat wel zullen starten, is momenteel nog niet bekend. Het voorontwerp voor de nieuwe tolpoortbrug over de toeristische Leie in Deinze is klaar. De nieuwe ophaalbrug behoudt het vertrouwde karakter van de huidige brug, maar krijgt een hedendaagse uitstraling en een open ontwerp. De werken zullen ten vroegste eind 2027 starten, maar eerst is het nog wachten op de nodige centen uit Brussel. Het huidige bedieningsgebouw op het Rijnbachplein verdwijnt. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West weerbericht. De weersverwachting. Veel zon, zomerse temperaturen tot 28 à 29 graden. Morgen wat meer bewolking, maar vanaf woensdag opnieuw zonniger en warmer. Vanaf donderdag zit de temperatuur boven de 30 graden.

0: West. Verfrissend lekker.
1: Zin in een heerlijk zomerweekend? Kom dan van 10 tot en met 12 juli naar het Foodtruck Festival in het Sportpark Wingene. Geniet van de lekkere streetfood, verfrissende drinks en een gezellige festivalsfeer voor jong en oud. Op het podium zorgen Loonacoustic en de Wee Street Band voor de perfecte muzikale sfeer. Trommel je vrienden en familie op en beleef 3 dagen vol smaak, muziek en gezelligheid. Afspraak op het Sportpark in Wingene van 10 tot en met 12 juli. Mis het niet!
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingene. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
3: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
4: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
3: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Nieuws.
1: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Langs de Pittemse Steenweg in Tielt is een chauffeur van 29 uit Tielt zondag in alle vroegte met zijn auto op een verhoogde middenberm geknald. Hij bleek te veel te hebben gedronken en moest zijn rijbewijs meteen inleveren voor 15 dagen. Zijn auto liep vooral vooraan heel wat schade op en moest getakeld worden. Langs de Kloosterstraat in het dorpscentrum van Machelen aan de Leie is zaterdagmiddag het vernieuwde pleintje officieel geopend. Het patronagepark wordt een nieuwe speel- en ontmoetingsruimte voor jong en oud. Het deels ommuurde pleintje kreeg een grondige make-over. In samenwerking met de intercommunale Veneco werkte de gemeente een plan uit om de plek vlakbij de kerk en het Roger Ravel Museum in te richten tot een goed uitgeruste en toegankelijke ontmoetingsruimte voor alle leeftijden. De aannemer van de werken in de Statiestraat in Zulte heeft laten weten dat de aangekondigde werken aan de brug in de Statiestraat vandaag niet starten, omwille van de hitte de komende weken en dagen. Door de laattijdige verwittiging kan de planning voor buslijn 75 voor vandaag niet meer gewijzigd worden. Vandaag volgt de bus dus nog de aangekondigde omleiding. Wanneer de werken in de Statiestraat wel zullen starten, is momenteel nog niet bekend. Het voorontwerp voor de nieuwe tolpoortbrug over de toeristische Leie in Deinze is klaar. De nieuwe ophaalbrug behoudt het vertrouwde karakter van de huidige brug, maar krijgt een hedendaagse uitstraling en een open ontwerp. De werken zullen ten vroegste eind 2027 starten, maar eerst is het nog wachten op de nodige centen uit Brussel. Het huidige bedieningsgebouw op het Rijnbachplein verdwijnt. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oostwest, meer bericht.
4: De weersverwachting. Veel zon, zomerse temperaturen tot 28 à 29 graden. Morgen wat meer bewolking, maar vanaf woensdag opnieuw zonniger en warmer. Vanaf donderdag zit de temperatuur boven de 30 graden.
5: Goedemorgen.

0: De zon straalt uit je radio. Verfrissend lekker. Radio Oost-West.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Neem contact met Radio Oost-West
0: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: veel mooie muziek.
1: Gewoon gezellig. Radio Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De jongen van 10, naar wie gisteren gezocht werd in Buggenhout, is gezond en wel teruggevonden. Dat is inmiddels ook officieel bevestigd door de politie. De ouders van de jongen hadden gisteren namiddag de politie gewaarschuwd nadat hij niet naar huis was gekomen. Er werd een grote zoekactie opgezet en een opsporingsbericht verspreid. Maar gisteravond kwam het nieuws dat de jongen gezond en wel is teruggevonden. Aangezien het opsporingsbericht is ingetrokken, is de naam en de foto van de jongen op de websites ook weggehaald. En wat er precies is gebeurd, dat is ook niet helemaal duidelijk. De grote bosbrand bij de Costa Brava in het noordoosten van Spanje is bijna onder controle, melden de lokale autoriteiten. Maar er is al 2400 hectare in vlammen opgegaan. Er vielen geen gewonden en volgens de Catalaanse regionale regering zou de brand mogelijk in de loop van de nacht gestabiliseerd zijn. Er wordt nog eventjes nageblust, maar voor alle voorzichtigheid blijft de brandweer dus ter plaatse. De burgemeester van L'Église, een dorpje in de provincie Luxemburg, is bezorgd over de jeugdkampen in zijn gemeente na een zware wolvenaanval op een kudde schapen. Hij gaat samen met experten bekijken of er maatregelen nodig zijn. Ik wil dat men mij kan garanderen dat er geen gevaar is, aldus de burgemeester. In Kuurne zijn gisteravond een man en vrouw opgepakt na een politieactie, meldt het parket West-Vlaanderen. Een of meerdere personen verschansen zich in een woning in het sociale wooncomplex Spijker en Schardouw. De speciale eenheden van de federale politie waren gekomen om de situatie te ontmijnen. Dat is gelukt, maar wat er precies aan de hand was, is niet helemaal duidelijk. En het is weer bijna zover, want vanaf nu tot en met woensdag geldt in heel het land, behalve aan de kust, code geel wegens de hitte. Voor de komende dagen wordt opnieuw warmer weer voorspeld en de temperaturen kunnen in het midden van de week weer stijgen naar 30 graden of meer. Er is dus een nieuwe hittegolf in de maak. Volgens IRCEL, de intergewestelijke cel voor leefmilieu, is de waarschuwingsfase van het hitteplan bereikt voor de tweede keer dit jaar. Daarom wordt in alle gewesten die waarschuwingsfase van kracht. In een volgende fase zou de Risk Management Group nog kunnen beslissen om de alarmfase in te schakelen. Dat gebeurde bijvoorbeeld eind juni. Radio Oost-West, meer bericht. Voor vandaag valt het allemaal nogal mee. Er staat een toch wel mooi briesje. De temperatuur loopt op tot 27 graden. Dat is ook morgen en dinsdag zo. Maar vanaf woensdag wordt het warmer. En tegen donderdag en vrijdag zou de temperatuur 30 graden en meer kunnen halen.

0: Heb jij een vraag voor ons?
1: Mail info@radioostwest.be.
2: Radio Oostwest.
1: Lokaal en muzikaal.
0: Op elk moment.
1: Oost-Westland.

0: Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.
1: Verlaat me nooit.
0: Johan Veugelus.
2: Ik was nooit een Casanova.
0: Herbert.
3: Jij blijft mij altijd verbazen.
0: Lisa Delbo. En de Romeo's.
4: Viva de Romeo's.
0: Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve-kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
5: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
6: Radio Oost-West.
5: En zorg dat je gehoord wordt.
7: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.
5: Oost-Westland.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 17 77 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 17 77 20.
1: Oost-Westland.

0: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Langs de Pittemse Steenweg in Tielt is een chauffeur van 29 uit Tielt zondag in alle vroegte met zijn auto op een verhoogde middenberm geknald. Hij bleek te veel te hebben gedronken en moest zijn rijbewijs meteen inleveren voor 15 dagen. Zijn auto liep vooral vooraan heel wat schade op en moest getakeld worden. Langs de Kloosterstraat in het dorpscentrum van Machelen aan de Leie is zaterdagmiddag het vernieuwde pleintje officieel geopend. Het patronagepark wordt een nieuwe speel- en ontmoetingsruimte voor jong en oud. Het deels ommuurde pleintje kreeg een grondige makeover. In samenwerking met de intercommunale Veneco werkte de gemeente een plan uit om de plek vlakbij de kerk en het Roger Ravel Museum in te richten tot een goed uitgeruste en toegankelijke ontmoetingsruimte voor alle leeftijden. De aannemer van de werken in de Statiestraat in Zulte heeft laten weten dat de aangekondigde werken aan de brug in de Statiestraat vandaag niet starten, omwille van de hitte de komende weken en dagen. Door de laat-tijdige verwittiging kan de planning voor buslijn 75 voor vandaag niet meer gewijzigd worden. Vandaag volgt de bus dus nog de aangekondigde omleiding. Wanneer de werken in de Statiestraat wel zullen starten, is momenteel nog niet bekend. Het voorontwerp voor de nieuwe tolpoortbrug over de toeristische Leie in Deinze is klaar. De nieuwe ophaalbrug behoudt het vertrouwde karakter van de huidige brug, maar krijgt een hedendaagse uitstraling en een open ontwerp. De werken zullen ten vroegste eind 2027 starten, maar eerst is het nog wachten op de nodige centen uit Brussel. Het huidige bedieningsgebouw op het Rijnbachplein verdwijnt. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, weerbericht. De weersverwachting: veel zon, zomerse temperaturen tot 28 à 29 graden. Morgen wat meer bewolking, maar vanaf woensdag opnieuw zonniger en warmer. Vanaf donderdag zit de temperatuur boven de 30 graden.
0: Radio Oost-West. Van Aalter
4: tot Waregem.
0: Voor jouw regio.
4: Radio Oost-West.
0: Oost-Westland.
4: Een blik op jouw regio.

0: zin in een heerlijk zomerweekend? Kom dan van 10 tot en met 12 juli naar het Foodtruck Festival in het Sportpark Wingenen. Geniet van de lekkere streetfood, verfrissende drinks en een gezellige festivalsfeer voor jong en oud. Op het podium zorgen Noon Acoustic en de Wee Street Band voor de perfecte muzikale sfeer. Trommel je vrienden en familie op en beleef 3 dagen vol smaak, muziek en gezelligheid. Afspraak op het Sportpark in Wingenen van 10 tot en met 12 juli. Mis het niet!
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051-318-816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Adverteer nu op Radio Oostwest en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radioostwest.be.

0: dat je er alweer bent voor een nieuwe reis met mentaliteitmachinen in de geschiedenis van de dag. Sinds 6 juli 2022 hebben alle volledige nieuwe automodellen die voor het eerst op de markt komen in de EU verplicht een zwarte doos. En sinds 7 juli 2024 moet elk nieuw voertuig die in de EU uit de showroom rolt een zwarte doos hebben, op uitzondering van een tweedehands voertuig. De zwarte doos, of eigenlijk de Event Data Recorder, registreert hoe snel je rijdt, welke versnelling of vertraging je hebt, de remmanoeuvres, de stuurbeweging en het gordelgebruik. Die gegevens kunnen worden uitgelezen door politie of justitie voor de analyse van een ongeval. De lancering van de zwarte doos ging ook gepaard met de introductie van nog een aantal andere verplichte controlesnufjes, zoals de aansluiting voor een alcoholslot, een systeem dat waarschuwt wanneer je vermoeid bent en wanneer je te snel rijdt. In 2021 is de Nederlandse misdaadjournalist Peter R. de Vries neergeschoten in Amsterdam, vandaag 5 jaar geleden. Dat was kort na een gastuitzending op RTL Boulevard. Hij was zwaar gewond en overleed 9 dagen later. 9 jaar eerder, in 2012, was hij gestopt met zijn tv-programma, maar hij bleef de reputatie behouden van een onderzoeker naar de onopgeloste cold cases. In 2022 is de Italiaanse componist Ennio Morricone overleden. Hij componeerde ongeveer 500 films en tv-series en een 100-tal popsongs. Morricone werd vooral bekend voor de muziek in de films van de Italiaanse regisseur Sergio Leone, onder meer Once Upon a Time in the West en The Good, the Bad and the Ugly. Ennio Morricone werd 91. Vandaag, 55 jaar geleden, in 1971, overlijdt de Amerikaanse jazz-trompetist en zanger Louis Armstrong, die we kennen van de evergreen What a Wonderful World. 6 juli is de sterfdag van de Britse humanist en staatsman Thomas More in 1535. Hij werd beroemd door zijn boek Utopia uit 1516, dit jaar 510 jaar geleden. Daarin beschreef hij de samenleving op het fictieve eiland Utopia en de politieke, sociale en religieuze gebruiken van de bewoners. Het vertoonde overeenkomsten met een socialistische heilstaat. Privébezit bestond er niet. Thomas More gebruikte dit boek om zich af te zetten tegen het economische en politieke beleid van Engeland en Europa. Toch mag Utopia niet gezien worden als Thomas More's eigen visie op de perfecte samenleving. Sommige gebruiken in Utopia, zoals euthanasie, echtscheiding, vrouwelijke priesters, doodstraf en godsdienstvrijheid, staan lijnrecht tegenover zijn vrome katholieke idealen. 400 jaar na zijn overlijden, in 1935, werd die heilig verklaard. Vandaag, in 1893, overlijdt de Franse schrijver Guy de Maupassant. In 12 jaar tijd schreef hij 7 romans en meer dan 300 verhalen. Hij keek overwegend pessimistisch naar de wereld. In zijn verhalen schetste hij een zwakke samenleving vol egoïstische, oneerlijke, vrede en belachelijke mensen. Oorlogsgruwel is een belangrijk motief in zijn werk. Naar het einde van zijn leven kwam daar alsmaar meer angst bij. Zijn decadente levensstijl en intense intellectuele arbeid eisten hun tol. Hij werd schizofreen. Guy de Maupassant werd 42 jaar. In 2007 werden de 7 nieuwe wereldwonderen bekendgemaakt. Dat hoor je morgen in een nieuwe teletijdenmachine.
1: Radio Oost-West.
2: Oost-Westland.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene, the place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: Verfrissend lekker. Radio Oost-West. De zon straalt uit je radio.

0: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De jongen van 10, naar wie gisteren gezocht werd in Buggenhout, is gezond en wel teruggevonden. Dat is inmiddels ook officieel bevestigd door de politie. De ouders van de jongen hadden gisteren namiddag de politie gewaarschuwd nadat hij niet naar huis was gekomen. Er werd een grote zoekactie opgezet en een opsporingsbericht verspreid. Maar gisteravond kwam het nieuws dat de jongen gezond en wel is teruggevonden. Aangezien het opsporingsbericht is ingetrokken, is de naam en de foto van de jongen op de websites ook weggehaald. En wat er precies is gebeurd, dat is ook niet helemaal duidelijk. De grote bosbrand bij de Costa Brava in het noordoosten van Spanje is bijna onder controle, melden de lokale autoriteiten. Maar er is al 2400 hectare in vlammen opgegaan. Er vielen geen gewonden en volgens de Catalaanse regionale regering zou de brand mogelijk in de loop van de nacht gestabiliseerd zijn. Er wordt nog eventjes nageblust, maar voor alle voorzichtigheid blijft de brandweer dus ter plaatse. De burgemeester van L'Église, een dorpje in de provincie Luxemburg, is bezorgd over de jeugdkampen in zijn gemeente na een zware wolvenaanval op een kudde schapen. Hij gaat samen met experten bekijken of er maatregelen nodig zijn. Ik wil dat men mij kan garanderen dat er geen gevaar is, aldus de burgemeester. In Kuurne zijn gisteravond een man en vrouw opgepakt na een politieactie, meldt het parket West-Vlaanderen. Een of meerdere personen verschansen zich in een woning in het sociale wooncomplex Spijker en Schardouw. De speciale eenheden van de federale politie waren gekomen om de situatie te ontmijnen. Dat is gelukt, maar wat er precies aan de hand was, is niet helemaal duidelijk. En het is weer bijna zover, want vanaf nu tot en met woensdag geldt in heel het land, behalve aan de kust, code geel wegens de hitte. Voor de komende dagen wordt opnieuw warmer weer voorspeld en de temperaturen kunnen in het midden van de week weer stijgen naar 30 graden of meer. Er is dus een nieuwe hittegolf in de maak. Volgens IRCEL, de intergewestelijke cel voor leefmilieu, is de waarschuwingsfase van het hitteplan bereikt voor de tweede keer dit jaar. Daarom wordt in alle gewesten die waarschuwingsfase van kracht. In een volgende fase zou de Risk Management Group nog kunnen beslissen om de alarmfase in te schakelen. Dat gebeurde bijvoorbeeld eind juni. Radio Oost-West weerbericht. Voor vandaag valt het allemaal nogal mee. Er staat een toch wel mooi briesje. De temperatuur loopt op tot 27 graden. Dat is ook morgen en dinsdag zo. Maar vanaf woensdag wordt het warmer. En tegen donderdag en vrijdag zou de temperatuur 30 graden en meer kunnen halen.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozenbeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozenbeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.
3: Verlaat me nooit.
2: Johan Veugler.
4: Ik was nooit een Casanova.
2: Herbert.
5: Jij blijft mij altijd verbazen.
2: Lisa Delbo. En de Romeo's.
6: Viva de Romeo's.
2: Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve-kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
7: Neem contact met Radio Oost-West
8: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
7: Mail ons op info@radiooostwest.be.
8: Radio Oost-West.
7: Lokaal en muzikaal.
8: Op

0: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene.
2: Interieur Verkest uit Wingene.
1: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be. Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 1777 20. Jouw regio.
1: Jouw muziek.
3: Dit is Radio Oost-West.
2: Ik luister regionaal.
4: Breathless drive on a downtown street. A motorbike ride in the

0: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Langs de Pittemse Steenweg in Tielt is een chauffeur van 29 uit Tielt zondag in alle vroegte met zijn auto op een verhoogde middenberm geknald. Hij bleek te veel te hebben gedronken en moest zijn rijbewijs meteen inleveren voor 15 dagen. Zijn auto liep vooral vooraan heel wat schade op en moest getakeld worden. Langs de Kloosterstraat in het dorpscentrum van Machelen aan de Leie is zaterdagmiddag het vernieuwde pleintje officieel geopend. Het patronagepark wordt een nieuwe speel- en ontmoetingsruimte voor jong en oud. Het deels ommuurde pleintje kreeg een grondige make-over. In samenwerking met de intercommunale Veneco werkte de gemeente een plan uit om de plek vlakbij de kerk en het Roger Ravel Museum in te richten tot een goed uitgeruste en toegankelijke ontmoetingsruimte voor alle leeftijden. De aannemer van de werken in de Statiestraat in Zulte heeft laten weten dat de aangekondigde werken aan de brug in de Statiestraat vandaag niet starten, omwille van de hitte de komende weken en dagen. Door de laattijdige verwittiging kan de planning voor buslijn 75 voor vandaag niet meer gewijzigd worden. Vandaag volgt de bus dus nog de aangekondigde omleiding. Wanneer de werken in de Statiestraat wel zullen starten, is momenteel nog niet bekend. Het voorontwerp voor de nieuwe tolpoortbrug over de toeristische Leie in Deinze is klaar. De nieuwe ophaalbrug behoudt het vertrouwde karakter van de huidige brug, maar krijgt een hedendaagse uitstraling en een open ontwerp. De werken zullen ten vroegste eind 2027 starten, maar eerst is het nog wachten op de nodige centen uit Brussel. Het huidige bedieningsgebouw op het Rijnbachplein verdwijnt. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West weerbericht. De weersverwachting. Veel zon, zomerse temperaturen tot 28 à 29 graden. Morgen wat meer bewolking, maar vanaf woensdag opnieuw zonniger en warmer. Vanaf donderdag zit de temperatuur boven de 30 graden.
4: Radio Oost-West. De gezelligste in de regio. Welkom bij Radio Oost-West.
5: Muziek bij de lunch.
6: Je maakte een goede keus.

0: zin in een heerlijk zomerweekend? Kom dan van 10 tot en met 12 juli naar het Foodtruck Festival in het Sportpark Wingene. Geniet van de lekkere streetfood, verfrissende drinks en een gezellige festivalsfeer voor jong en oud. Op het podium zorgen Noon Acoustic en de Wee Street Band voor de perfecte muzikale sfeer. Trommel je vrienden en familie op en beleef 3 dagen vol smaak, muziek en gezelligheid. Afspraak op het Sportpark in Wingene van 10 tot en met 12 juli. Mis het niet!
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radioostwest.be.
2: Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
3: www.radioostwest.be.

0: namiddag. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Langs de Pittemse Steenweg in Tielt is een chauffeur van 29 uit Tielt zondag in alle vroegte met zijn auto op een verhoogde middenberm geknald. Hij bleek te veel te hebben gedronken en moest zijn rijbewijs meteen inleveren voor 15 dagen. Zijn auto liep vooral vooraan heel wat schade op en moest getakeld worden. Langs de Kloosterstraat in het dorpscentrum van Machelen aan de Leie is zaterdagmiddag het vernieuwde pleintje officieel geopend. Het patronagepark wordt een nieuwe speel- en ontmoetingsruimte voor jong en oud. Het deels ommuurde pleintje kreeg een grondige make-over. In samenwerking met de intercommunale Veneco werkte de gemeente een plan uit om de plek vlakbij de kerk en het Roger Ravel Museum in te richten tot een goed uitgeruste en toegankelijke ontmoetingsruimte voor alle leeftijden. De aannemer van de werken in de Statiestraat in Zulte heeft laten weten dat de aangekondigde werken aan de brug in de Statiestraat vandaag niet starten, omwille van de hitte de komende weken en dagen. Door de laattijdige verwittiging kan de planning voor buslijn 75 voor vandaag niet meer gewijzigd worden. Vandaag volgt de bus dus nog de aangekondigde omleiding. Wanneer de werken in de Statiestraat wel zullen starten, is momenteel nog niet bekend. Het voorontwerp voor de nieuwe tolpoortbrug over de toeristische Leie in Deinze is klaar. De nieuwe ophaalbrug behoudt het vertrouwde karakter van de huidige brug, maar krijgt een hedendaagse uitstraling en een open ontwerp. De werken zullen ten vroegste eind 2027 starten, maar eerst is het nog wachten op de nodige centen uit Brussel. Het huidige bedieningsgebouw op het Rijnbachplein verdwijnt. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. De weersverwachting. Veel zon, zomerse temperaturen tot 28 à 29 graden. Morgen wat meer bewolking, maar vanaf woensdag opnieuw zonniger en warmer. Vanaf donderdag zit de temperatuur boven de 30 graden.

0: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: rustig tafelen
1: met Radio Oost-West.
2: Ay, ese mío, que estáis

0: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De dodentol na de zware aardbevingen van woensdag in Venezuela blijft oplopen. Volgens de regering zijn er nu al bijna 3000 lichamen geborgen en er vielen ook zowat 16.600 gewonden. Volgens de VN zijn naar schatting ongeveer 50.000 mensen nog vermist. De rijkste man van Europa ontdook belastingen in Frankrijk via een constructie in ons land, meldt persbureau AFP. Het zou gaan om de Fransman Bernard Arnault, topman van het luxe concern LVMH, waaronder meer merken als Vuitton, Dior en Sephora ondervallen. Arnault moet in Frankrijk 22 miljoen euro bijbetalen aan belastingen, peanuts tegenover zijn geschatte vermogen van 145 miljard. De Rode Duivels krijgen in de achtste finales op het WK tegen de Verenigde Staten dezelfde Jordaanse scheidsrechter als in de groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland, meldt de FIFA. De Duivels trainden gisteren achter gesloten deuren, dat is traditie, 2 dagen voor een wedstrijd. Kevin De Bruyne, Leandro Trossard en Brandon Mechelen waren er weer bij nadat ze een paar dagen individueel hebben getraind. Volgens Dodi Lubiaco geeft de straffe comeback tegen Senegal een extra boost voor het duel tegen de VS. De Duivels trainen trouwens straks nog een laatste keer. En dan praten de bondscoach en Thibaut Courtois met de journalisten. Radio Oost-West, meer bericht. Vandaag opklaringen en wolken. Het blijft droog. De temperaturen die lopen straks op naar zo'n 27 graden. Maar we beginnen wel grijs. Tegen de middag komt overal de zon erdoor. En de volgende dagen wordt het warmer en zonniger.

Zwaar ligt de sirenes, alle lichten op rood. Ik ben op een missie, dus kijk uit waar je loopt. Hoger dan de hemel of diep onder de grond. Ik voel een droom die in de buurt van me komt.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
2: De zon straalt uit je radio. Verfrissend lekker.
3: Radio Oost-West.
4: Op ieder feestje ben je erbij. En met

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051-318-816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Neem contact met Radio Oost-West op
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Goedemiddag. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Langs de Pittemse Steenweg in Tielt is een chauffeur van 29 uit Tielt zondag in alle vroegte met zijn auto op een verhoogde middenberm geknald. Hij bleek te veel te hebben gedronken en moest zijn rijbewijs meteen inleveren voor 15 dagen. Zijn auto liep vooral vooraan heel wat schade op en moest getakeld worden. Langs de Kloosterstraat in het dorpscentrum van Machelen aan de Leie is zaterdagmiddag het vernieuwde pleintje officieel geopend. Het patronagepark wordt een nieuwe speel- en ontmoetingsruimte voor jong en oud. Het deels ommuurde pleintje kreeg een grondige makeover. In samenwerking met de intercommunale Veneco werkte de gemeente een plan uit om de plek vlakbij de kerk en het Roger Ravel Museum in te richten tot een goed uitgeruste en toegankelijke ontmoetingsruimte voor alle leeftijden. De aannemer van de werken in de Statiestraat in Zulte heeft laten weten dat de aangekondigde werken aan de brug in de Statiestraat vandaag niet starten, omwille van de hitte de komende weken en dagen. Door de laattijdige verwittiging kan de planning voor buslijn 75 voor vandaag niet meer gewijzigd worden. Vandaag volgt de bus dus nog de aangekondigde omleiding. Wanneer de werken in de Statiestraat wel zullen starten, is momenteel nog niet bekend. Het voorontwerp voor de nieuwe tolpoortbrug over de toeristische Leie in Deinze is klaar. De nieuwe ophaalbrug behoudt het vertrouwde karakter van de huidige brug, maar krijgt een hedendaagse uitstraling en een open ontwerp. De werken zullen ten vroegste eind 2027 starten, maar eerst is het nog wachten op de nodige centen uit Brussel. Het huidige bedieningsgebouw op het Rijnbachplein verdwijnt. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, weerbericht. Droog, mogelijk 30 graden vanmiddag, morgen hetzelfde weer, 28 graden. De dagen daarna zonnig, zomer weer en temperaturen stijgen tot meer dan 30 graden. De hittegolf gaat terug beginnen.
4: Dit is Radio Oost-West.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051-318-816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Zin in een heerlijk zomerweekend? Kom dan van 10 tot en met 12 juli naar het Foodtruck Festival in het Sportpark Wingenen. Geniet van de lekkere streetfood, verfrissende drinks en een gezellige festivalsfeer voor jong en oud. Op het podium zorgen Noon Acoustic en de Wee Street Band voor de perfecte muzikale sfeer. Trommel je vrienden en familie op en beleef 3 dagen vol smaak, muziek en gezelligheid. Afspraak op het Sportpark in Wingenen van 10 tot en met 12 juli. Mis het niet! Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.
2: Verlaat me nooit.
1: Johan Veugelen.
3: Ik was nooit een Casanova.
1: Herbert.
4: Jij blijft mij altijd verbazen.
1: Lisa Delbo. En de Romeo's.
5: Viva de Romeo's.
1: Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
6: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
7: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
6: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
8: Ik luister regionaal.
6: Gewoon gezellig.

0: dat je er alweer bent voor een nieuwe reis met mentaliteitsmachine in de geschiedenis van de dag. Sinds 6 juli 2022 hebben alle volledige nieuwe automodellen die voor het eerst op de markt komen in de EU verplicht een zwarte doos. En sinds 7 juli 2024 moet elk nieuw voertuig die in de EU uit de showroom rolt een zwarte doos hebben, op uitzondering van een tweedehands voertuig. De zwarte doos, of eigenlijk de Event Data Recorder, registreert hoe snel je rijdt, welke versnelling of vertraging je hebt, de remmanoeuvres, de stuurbeweging en het gordelgebruik. Die gegevens kunnen worden uitgelezen door politie of justitie voor de analyse van een ongeval. De lancering van de zwarte doos ging ook gepaard met de introductie van nog een aantal andere verplichte controlesnufjes, zoals de aansluiting voor een alcoholslot, een systeem dat waarschuwt wanneer je vermoeid bent en wanneer je te snel rijdt. In 2021 is de Nederlandse misdaadjournalist Peter R. de Vries neergeschoten in Amsterdam, vandaag 5 jaar geleden. Dat was kort na een gastuitzending op RTL Boulevard. Hij was zwaar gewond en overleed 9 dagen later. 9 jaar eerder, in 2012, was hij gestopt met zijn tv-programma, maar hij bleef de reputatie behouden van een onderzoeker naar de onopgeloste cold cases. In 2022 is de Italiaanse componist Ennio Morricone overleden. Hij componeerde ongeveer 500 films en tv-series en een 100-tal popsongs. Morricone werd vooral bekend voor de muziek in de films van de Italiaanse regisseur Sergio Leone, onder meer Once Upon a Time in the West en The Good, the Bad and the Ugly. Ennio Morricone werd 91. Vandaag 55 jaar geleden, in 1971, overlijdt de Amerikaanse jazz-trompetist en zanger Louis Armstrong, die we kennen van de evergreen What a Wonderful World. 6 juli is de sterfdag van de Britse humanist en staatsman Thomas More in 1535. Hij werd beroemd door zijn boek Utopia uit 1516, dit jaar 510 jaar geleden. Daarin beschreef hij de samenleving op het fictieve eiland Utopia en de politieke, sociale en religieuze gebruiken van de bewoners. Het vertoonde overeenkomsten met een socialistische heilstaat. Privébezit bestond er niet. Thomas More gebruikte dit boek om zich af te zetten tegen het economische en politieke beleid van Engeland en Europa. Toch mag Utopia niet gezien worden als Thomas More's eigen visie op de perfecte samenleving. Sommige gebruiken in Utopia, zoals euthanasie, echtscheiding, vrouwelijke priesters, doodstraf en godsdienstvrijheid, staan lijnrecht tegenover zijn vrome katholieke idealen. 400 jaar na zijn overlijden, in 1935, werd die heilig verklaard. Vandaag, in 1893, overlijdt de Franse schrijver Guy de Maupassant. In 12 jaar tijd schreef hij 7 romans en meer dan 300 verhalen. Hij keek overwegend pessimistisch naar de wereld. In zijn verhalen schetste hij een zwakke samenleving vol egoïstische, oneerlijke, vrede en belachelijke mensen. Oorlogsgruwel is een belangrijk motief in zijn werk. Naar het einde van zijn leven kwam daar alsmaar meer angst bij. Zijn decadente levensstijl en intense intellectuele arbeid eisten hun tol. Hij werd schizofreen. Guy de Maupassant werd 42 jaar. In 2007 werden de 7 nieuwe wereldwonderen bekendgemaakt. Dat hoor je morgen in een nieuwe teletijdenmachine.
1: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingen, hè?
2: Is dit Radio Oost-West.

0: Zomerse muziek. Radio Oost-West. Verfrissend lekker.
1: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene, the place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20.
0: Radio Oost-West. Jouw regionale radio.

0: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De grote crisis in de voetbalwereld. De Europese voetbalbond UEFA reageert woedend in de zaak rond Amerikaanse voetballer Belgen. De UEFA spreekt van een onbegrijpelijke en onverdedigbare beslissing. Ook de minister van Buitenlandse Zaken bij ons, Maxime Prévot, roept de Wereldvoetbalbond FIFA op om de beslissing terug te draaien en meteen en Belgen opnieuw te schorsen. Ja, het is inderdaad zeer vreemd. Waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk, heeft president Trump een belletje gedaan met Infantino, de baas van de FIFA. Dat zijn nogal goede vriendjes. Vlaams minister van Energie Melissa de Prater wil de installatie van warmtepompen versnellen om de energieprestatiecertificaten van onze woningen te verbeteren. Haar nieuwe plan telt wel een aantal punten. Burgers kunnen extra hulp krijgen bij de keuze van hun installateur en het type warmtepomp. En jawel, daar gaan we weer. Er zouden bepaalde subsidies komen om die warmtepompen te installeren. En ook leningen, goedkope leningen weliswaar. De 19-jarige Canadese zwemster Summer McIntosh heeft op de nationale kampioenschappen in Montreal een nieuw wereldrecord gebroken. Op de 200 meter vlinderslag klokte ze 2 minuten, 1 seconde en 65 honderdste. Daarmee veegt ze een record uit 2009 van de tabellen. Het is al haar 4e wereldrecord. Radio Oost-West, meer bericht. Het weer tot slot vanmiddag overal droog en zonnig bij 30 graden. Morgen hetzelfde weer, 28 graden. De dagen daarna houdt het zonnige zomerweer aan. En het ziet er naar uit dat we opnieuw in een hittegolf verzeild raken.
2: Radio Oost-West.
3: De gezelligste in de regio.
2: En zomerse geluiden.

0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen.
1: Interieur Verkest uit Wingenen.
0: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
2: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. Voor het oosten van West-Vlaanderen.
0: En het westen van Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, een talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 177720.
1: 0468 177720.

0: Goedemiddag, het is 4 uur.
1: Radio Oost-West. Nieuws.
2: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Langs de Pittemse Steenweg in Tielt is een chauffeur van 29 uit Tielt zondag in alle vroegte met zijn auto op een verhoogde middenberm geknald. Hij bleek te veel te hebben gedronken en moest zijn rijbewijs meteen inleveren voor 15 dagen. Zijn auto liep vooral vooraan heel wat schade op en moest getakeld worden. Langs de Kloosterstraat in het dorpscentrum van Machelen aan de Leie is zaterdagmiddag het vernieuwde pleintje officieel geopend. Het patronagepark wordt een nieuwe speel- en ontmoetingsruimte voor jong en oud. Het deels ommuurde pleintje kreeg een grondige makeover. In samenwerking met de intercommunale Veneco werkte de gemeente een plan uit om de plek vlakbij de kerk en het Roger Ravel Museum in te richten tot een goed uitgeruste en toegankelijke ontmoetingsruimte voor alle leeftijden. De aannemer van de werken in de Statiestraat in Zulte heeft laten weten dat de aangekondigde werken aan de brug in de Statiestraat vandaag niet starten, omwille van de hitte de komende weken en dagen. Door de laattijdige verwittiging kan de planning voor buslijn 75 voor vandaag niet meer gewijzigd worden. Vandaag volgt de bus dus nog de aangekondigde omleiding. Wanneer de werken in de Statiestraat wel zullen starten, is momenteel nog niet bekend. Het voorontwerp voor de nieuwe tolpoortbrug over de toeristische Leie in Deinze is klaar. De nieuwe ophaalbrug behoudt het vertrouwde karakter van de huidige brug, maar krijgt een hedendaagse uitstraling en een open ontwerp. De werken zullen ten vroegste eind 2027 starten, maar eerst is het nog wachten op de nodige centen uit Brussel. Het huidige bedieningsgebouw op het Rijnbachplein verdwijnt. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
1: Radio Oost-West, meer bericht.
4: De rest van de dag zonnig en warm, 30 graden. Morgen hetzelfde weer, ook woensdag en daarna zonnig en wordt het nog wat warmer. De hittegolf bouwt zich op.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Zin in een heerlijk zomerweekend? Kom dan van 10 tot en met 12 juli naar het Foodtruck Festival in het Sportpark Wingene. Geniet van de lekkere streetfood, verfrissende drinks en een gezellige festivalsfeer voor jong en oud. Op het podium zorgen Luna Acoustic en de Wee Street Band voor de perfecte muzikale sfeer. Trommel je vrienden en familie op en beleef 3 dagen vol smaak, muziek en gezelligheid. Afspraak op het Sportpark in Wingene van 10 tot en met 12 juli. Mis het niet! Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.

0: Lisa Delbo. Alles van mij, ik liefde, liefde, liefde, liefde. En de Romeo's. Viva de Romeo's. Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: dat je er alweer bent voor een nieuwe reis met mentaliteitsmachine in de geschiedenis van de dag. Sinds 6 juli 2022 hebben alle volledige nieuwe automodellen die voor het eerst op de markt komen in de EU verplicht een zwarte doos. En sinds 7 juli 2024 moet elk nieuw voertuig die in de EU uit de showroom rolt een zwarte doos hebben, op uitzondering van een tweedehands voertuig. De zwarte doos, of eigenlijk de Event Data Recorder, registreert hoe snel je rijdt, welke versnelling of vertraging je hebt, de remmanoeuvres, de stuurbeweging en het gordelgebruik. Die gegevens kunnen worden uitgelezen door politie of justitie voor de analyse van een ongeval. De lancering van de zwarte doos ging ook gepaard met de introductie van nog een aantal andere verplichte controlesnufjes, zoals de aansluiting voor een alcoholslot, een systeem dat waarschuwt wanneer je vermoeid bent en wanneer je te snel rijdt. In 2021 is de Nederlandse misdaadjournalist Peter R. de Vries neergeschoten in Amsterdam, vandaag 5 jaar geleden. Dat was kort na een gastuitzending op RTL Boulevard. Hij was zwaar gewond en overleed 9 dagen later. 9 jaar eerder, in 2012, was hij gestopt met zijn tv-programma, maar hij bleef de reputatie behouden van een onderzoeker naar de onopgeloste cold cases. In 2022 is de Italiaanse componist Ennio Morricone overleden. Hij componeerde ongeveer 500 films en tv-series en een 100-tal popsongs. Morricone werd vooral bekend voor de muziek in de films van de Italiaanse regisseur Sergio Leone. Onder meer Once Upon a Time in the West en The Good, the Bad and the Ugly. Ennio Morricone werd 91. Vandaag 55 jaar geleden, in 1971, overlijdt de Amerikaanse jazz-trompetist en zanger Louis Armstrong, die we kennen van de evergreen What a Wonderful World. 6 juli is de sterfdag van de Britse humanist en staatsman Thomas More in 1535. Hij werd beroemd door zijn boek Utopia uit 1516, dit jaar 510 jaar geleden. Daarin beschreef hij de samenleving op het fictieve eiland Utopia en de politieke, sociale en religieuze gebruiken van de bewoners. Het vertoonde overeenkomsten met een socialistische heilstaat. Privébezit bestond er niet. Thomas More gebruikte dit boek om zich af te zetten tegen het economische en politieke beleid van Engeland en Europa. Toch mag Utopia niet gezien worden als Thomas More's eigen visie op de perfecte samenleving. Sommige gebruiken in Utopia, zoals euthanasie, echtscheiding, vrouwelijke priesters, doodstraf en godsdienstvrijheid, staan lijnrecht tegenover zijn vrome katholieke idealen. 400 jaar na zijn overlijden, in 1935, werd die heilig verklaard. Vandaag, in 1893, overlijdt de Franse schrijver Guy de Maupassant. In 12 jaar tijd schreef hij 7 romans en meer dan 300 verhalen. Hij keek overwegend pessimistisch naar de wereld. In zijn verhalen schetste hij een zwakke samenleving vol egoïstische, oneerlijke, vrede en belachelijke mensen. Oorlogsgruwel is een belangrijk motief in zijn werk. Naar het einde van zijn leven kwam daar alsmaar meer angst bij. Zijn decadente levensstijl en intense intellectuele arbeid eisten hun tol. Hij werd schizofreen. Guy de Maupassant werd 42 jaar. In 2007 werden de 7 nieuwe wereldwonderen bekendgemaakt. Dat hoor je morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: Alleen maar de mooiste muziek.

0: Oost-West. Verfrissend lekker. Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Radio Oost-West. Altijd weer de mooiste muziek.

0: avond. Het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Er dreigt een nieuwe staking op Brussels Airport in Zaventem bij een bedrijf dat onder meer de vliegtuigen schoonmaakt. De christelijke vakbond ACV diende een stakingsaanzegging in uit protest tegen het ontslag van een vrouw die net bij de vakbond ging. Het is niet duidelijk wanneer er gestaakt zou worden en hoe groot de hinder voor de passagiers zou zijn. In het centrum van Leuven is een man van 49 neergestoken nadat hij afgelopen nacht ruzie kreeg met een andere man. Die haalde plots een mes boven. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. De dader is nog niet opgepakt. Politie en parket onderzoeken de zaak nog. In het zuiden van Libanon zijn 4 mensen omgekomen bij een Israëlische aanval, meldt het Libanese staatspersagentschap. Volgens hen gaat het om burgers. De 4 zaten samen in een auto toen ze geraakt werden door een drone. Het Israëlische leger blijft aanvallen uitvoeren op de pro-Iraanse beweging Hezbollah, ondanks een wapenstilstand. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van Wimbledon. Het is de eerste keer dat de Belg daarin slaagt. In de 8e finale versloeg ze Marie Bouskova in 2 sets. Radio de weersverwachting dan. Vandaag zonnig en warm. De temperatuur kan oplopen tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer. Ook woensdag en daarna zonnig, warm en zelfs nog warmer met mogelijk 32 graden op donderdag en vrijdag.
2: Goedenavond, Radio Oost-West.
3: We linken de hits aan elkaar.

0: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radioostwest.be.

0: het moet gaan.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingenen. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingenen. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
4: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
5: Radio Oost-West.
4: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Radio Oost-West.
6: We linken de hits aan elkaar.

0: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Langs de Pittemse Steenweg in Tielt is een chauffeur van 29 uit Tielt zondag in alle vroegte met zijn auto op een verhoogde middenberm geknald. Hij bleek te veel te hebben gedronken en moest zijn rijbewijs meteen inleveren voor 15 dagen. Zijn auto liep vooral vooraan heel wat schade op en moest getakeld worden. Langs de Kloosterstraat in het dorpscentrum van Machelen aan de Leie is zaterdagmiddag het vernieuwde pleintje officieel geopend. Het patronagepark wordt een nieuwe speel- en ontmoetingsruimte voor jong en oud. Het deels ommuurde pleintje kreeg een grondige make-over. In samenwerking met de intercommunale Veneco werkte de gemeente een plan uit om de plek vlakbij de kerk en het Roger Ravel Museum in te richten tot een goed uitgeruste en toegankelijke ontmoetingsruimte voor alle leeftijden. De aannemer van de werken in de Statiestraat in Zulte heeft laten weten dat de aangekondigde werken aan de brug in de Statiestraat vandaag niet starten, omwille van de hitte de komende weken en dagen. Door de laattijdige verwittiging kan de planning voor buslijn 75 voor vandaag niet meer gewijzigd worden. Vandaag volgt de bus dus nog de aangekondigde omleiding. Wanneer de werken in de Statiestraat wel zullen starten, is momenteel nog niet bekend. Het voorontwerp voor de nieuwe tolpoortbrug over de toeristische Leie in Deinze is klaar. De nieuwe ophaalbrug behoudt het vertrouwde karakter van de huidige brug, maar krijgt een hedendaagse uitstraling en een open ontwerp. De werken zullen ten vroegste eind 2027 starten, maar eerst is het nog wachten op de nodige centen uit Brussel. Het huidige bedieningsgebouw op het Rijnbachplein verdwijnt. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Vanavond en vannacht koelt het traag af, minima 17 graden. Morgen opnieuw zonnig, 30 graden. Ook woensdag en de dagen daarna veel zon. En nog wat warmer, woensdag 31 graden, vanaf donderdag 33.
3: Dit is Radio Oost-West.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Zin in een heerlijk zomerweekend? Kom dan van 10 tot en met 12 juli naar het Foodtruck Festival in het Sportpark Wingene. Geniet van de lekkere streetfood, verfrissende drinks en een gezellige festivalsfeer voor jong en oud. Op het podium zorgen Loon Acoustic en de Wee Street Band voor de perfecte muzikale sfeer. Trommel je vrienden en familie op en beleef 3 dagen vol smaak, muziek en gezelligheid. Afspraak op het Sportpark in Wingene van 10 tot en met 12 juli. Mis het niet!
3: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
4: via 0468 1777 20.
3: 0468 1777 20.
4: Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
3: www.radioostwest.be

0: Trivocci live in Zwevenzeelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzeelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvende inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Goedenavond, het is 7 uur. Radio
1: Nieuws. Het parket start op eigen initiatief een onderzoek naar topchef Seppe Nobels. Eerder opende het arbeidsauditoraat al een dossier. Aanleiding zijn de beschuldigingen van ex-medewerkers over financieel gesjoemel afgelopen weekend. Nobels zou onder meer vluchtelingen hebben ingezet als goedkope werkkrachten voor privéprojecten. Er is geen officiële klacht ingediend en de topchef ontkent alle beschuldigingen. De Europese Unie stuurt 7 blusvliegtuigen naar Frankrijk en Portugal om de hevige bosbranden te bestrijden. Beide landen hadden zelf om internationale hulp gevraagd en intussen is er in Frankrijk een man opgepakt die ervan verdacht wordt zeker 9 branden te hebben aangestoken. De Amerikaanse president Trump heeft tijdens de persconferentie toegegeven dat hij FIFA-baas Gianni Infantino heeft opgebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits. Balogun kreeg een rode kaart in het duel tegen Bosnië en was normaal automatisch geschorst voor de 8e finale tegen onze Rode Duivels vannacht. De FIFA schrapte die schorsing gisteren onverwacht tot grote onvrede in de voetbalwereld. De Belgische Voetbalbond vroeg om tekst en uitleg, maar ontving niks. Zonder die officiële motivatie kan de Voetbalbond geen geldig beroep aantekenen, al liet de FIFA al weten dat elk beroep sowieso onontvankelijk wordt verklaard. De Amerikaanse spits start komende nacht dus vermoedelijk gewoon in de basis voor de wedstrijd om een plek in de kwartfinale. Wereldkampioen Pogacar heeft de eerste bergrit, de derde etappe was dat in de Tour de France op zijn naam geschreven. Hij toonde zich de sterkste berg op en reed 2 seconden weg van Vingegaard, die als tweede finishte vlak voor Richard Carapaz. De Belgen Lennart van Eetveld en Remco Evenepoel eindigden respectievelijk als 6e en 8e op 4 seconden. Pogacar neemt de gele trui over van Vingegaard, al staan de 2 toppers in exact dezelfde tijd. Evenepoel behoudt de 3e plaats in het algemeen klassement op 20 seconden. Lise Mertens heeft zich voor het eerst in haar carrière geplaatst voor de kwartfinales op Wimbledon. Ze versloeg de Tsjechische Marie Buskova in 2 sets met 2x6-4. Na 4 eerdere uitschakelingen in de 8e finales is Mertens opgelucht dat ze deze kaap heeft gerond. In de kwartfinale treft ze de Tsjechische Linda Noskova of de Amerikaanse Madison Keys. Vanavond en vannacht koelt het langzaam af naar minimaal tot 17 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag met temperaturen tot 30 graden. Vanaf woensdag stijgen we naar 31 graden en donderdag zelfs 33 graden.
2: De avond van Oost-West.

Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.

0: Lisa Delbo. Alles van mij, ik liefde, de liefde, liefde. En de Romeo's. Viva de Romeo's. Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene.
2: Interieur Verkest uit Wingene.
1: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be. Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West. Radio Oost-West. En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
1: Zomerse muziek. Radio Oost-West. Verfrissend lekker.

0: dat je er alweer bent voor een nieuwe reis met mentaliteitsmachine in de geschiedenis van de dag. Sinds 6 juli 2022 hebben alle volledige nieuwe automodellen die voor het eerst op de markt komen in de EU verplicht een zwarte doos. En sinds 7 juli 2024 moet elk nieuw voertuig die in de EU uit de showroom rolt een zwarte doos hebben, op uitzondering van een tweedehands voertuig. De zwarte doos, of eigenlijk de Event Data Recorder, registreert hoe snel je rijdt, welke versnelling of vertraging je hebt, de remmanoeuvres, de stuurbeweging en het gordelgebruik. Die gegevens kunnen worden uitgelezen door politie of justitie voor de analyse van een ongeval. De lancering van de zwarte doos ging ook gepaard met de introductie van nog een aantal andere verplichte controlesnufjes, zoals de aansluiting voor een alcoholslot, een systeem dat waarschuwt wanneer je vermoeid bent en wanneer je te snel rijdt. In 2021 is de Nederlandse misdaadjournalist Peter R. de Vries neergeschoten in Amsterdam, vandaag 5 jaar geleden. Dat was kort na een gastuitzending op RTL Boulevard. Hij was zwaar gewond en overleed 9 dagen later. 9 jaar eerder, in 2012, was hij gestopt met zijn tv-programma, maar hij bleef de reputatie behouden van een onderzoeker naar de onopgeloste cold cases. In 2022 is de Italiaanse componist Ennio Morricone overleden. Hij componeerde ongeveer 500 films en tv-series en een 100-tal popsongs. Morricone werd vooral bekend voor de muziek in de films van de Italiaanse regisseur Sergio Leone. Onder meer Once Upon a Time in the West en The Good, the Bad and the Ugly. Ennio Morricone werd 91. Vandaag 55 jaar geleden, in 1971, overlijdt de Amerikaanse jazz-trompetist en zanger Louis Armstrong, die we kennen van de evergreen What a Wonderful World. 6 juli is de sterfdag van de Britse humanist en staatsman Thomas More in 1535. Hij werd beroemd door zijn boek Utopia uit 1516, dit jaar 510 jaar geleden. Daarin beschreef hij de samenleving op het fictieve eiland Utopia en de politieke, sociale en religieuze gebruiken van de bewoners. Het vertoonde overeenkomsten met een socialistische heilstaat. Privébezit bestond er niet. Thomas More gebruikte dit boek om zich af te zetten tegen het economische en politieke beleid van Engeland en Europa. Toch mag Utopia niet gezien worden als Thomas More's eigen visie op de perfecte samenleving. Sommige gebruiken in Utopia, zoals euthanasie, echtscheiding, vrouwelijke priesters, doodstraf en godsdienstvrijheid, staan lijnrecht tegenover zijn vrome katholieke idealen. 400 jaar na zijn overlijden, in 1935, werd die heilig verklaard. Vandaag in 1893 overlijdt de Franse schrijver Guy de Maupassant. In 12 jaar tijd schreef hij 7 romans en meer dan 300 verhalen. Hij keek overwegend pessimistisch naar de wereld. In zijn verhalen schetste hij een zwakke samenleving vol egoïstische, oneerlijke, vrede en belachelijke mensen. Oorlogsgruwel is een belangrijk motief in zijn werk. Naar het einde van zijn leven kwam daar alsmaar meer angst bij. Zijn decadente levensstijl en intense intellectuele arbeid eisten hun tol. Hij werd schizofreen. Guy de Maupassant werd 42 jaar. In 2007 werden de 7 nieuwe wereldwonderen bekendgemaakt. Dat hoor je morgen in de nieuwe teletijdmachine.
1: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met...

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingeren. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingeren of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
2: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingenen is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Goedenavond, het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Langs de Pittemse Steenweg in Tielt is een chauffeur van 29 uit Tielt zondag in alle vroegte met zijn auto op een verhoogde middenberm geknald. Hij bleek te veel te hebben gedronken en moest zijn rijbewijs meteen inleveren voor 15 dagen. Zijn auto liep vooral vooraan heel wat schade op en moest getakeld worden. Langs de Kloosterstraat in het dorpscentrum van Machelen aan de Leie is zaterdagmiddag het vernieuwde pleintje officieel geopend. Het patronagepark wordt een nieuwe speel- en ontmoetingsruimte voor jong en oud. Het deels ommuurde pleintje kreeg een grondige make-over. In samenwerking met de intercommunale Veneco werkte de gemeente een plan uit om de plek vlakbij de kerk en het Roger Ravel Museum in te richten tot een goed uitgeruste en toegankelijke ontmoetingsruimte voor alle leeftijden. De aannemer van de werken in de Statiestraat in Zulte heeft laten weten dat de aangekondigde werken aan de brug in de Statiestraat vandaag niet starten, omwille van de hitte de komende weken en dagen. Door de laattijdige verwittiging kan de planning voor buslijn 75 voor vandaag niet meer gewijzigd worden. Vandaag volgt de bus dus nog de aangekondigde omleiding. Wanneer de werken in de Statiestraat wel zullen starten, is momenteel nog niet bekend. Het voorontwerp voor de nieuwe tolpoortbrug over de toeristische Leie in Deinze is klaar. De nieuwe ophaalbrug behoudt het vertrouwde karakter van de huidige brug, maar krijgt een hedendaagse uitstraling en een open ontwerp. De werken zullen ten vroegste eind 2027 starten, maar eerst is het nog wachten op de nodige centen uit Brussel. Het huidige bedieningsgebouw op het Rijnbachplein verdwijnt. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Vannacht koelt het traag af bij 17 graden. Morgen opnieuw zonnig, 30 tot 31 graden. Woensdag en de dagen na veel zon en nog warmer. Woensdag 32 graden, vanaf donderdag mogelijk 3 à 34.
4: Radio Oost-West.
5: De avond van Oost-West.

Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur. Zin in een heerlijk zomerweekend? Kom dan van 10 tot en met 12 juli naar het Foodtruck Festival in het Sportpark Wingene. Geniet van

0: de lekkere streetfood, verfrissende drinks en een gezellige festivalsfeer voor jong en oud. Op het podium zorgen Lunacoustic en de We Street Band voor de perfecte muzikale sfeer. Trommel je vrienden en familie op en beleef 3 dagen vol smaak, muziek en gezelligheid. Afspraak op het Sportpark in Wingenen van 10 tot en met 12 juli. Mis het niet!
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 17 77 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 17 77 20.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: avond. Het is 9 uur. Radio Oost-West.
1: Na het arbeidsauditoraat start nu ook het parket een onderzoek naar topchef Sepp Nobels. Die kwam afgelopen weekend in opspraak toen ex-medewerkers hem beschuldigden van financieel gesjoemel. Nobels zou onder meer vluchtelingen inzetten als goedkope werkkrachten en hij zou hen ook inschakelen voor privéprojecten. Er is geen klacht ingediend tegen Nobels. Het parket start het onderzoek op eigen initiatief. Nobels ontkent alles. De toestand van ex-profvoetballer Karel Snoeks is stabiel, meldt het parket. Snoeks kreeg eergisteren rake klappen bij een zwaar geval van verkeersagressie in Turnhout. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en belandde in een coma. Twee verdachten werden opgepakt. Een man werd aangehouden voor poging tot doodslag. Hij komt morgen voor de raadkamer. Een vrouw van 38 werd vrijgelaten onder voorwaarden. Pogacar pakt al na de derde rit de gele trui in de Ronde van Frankrijk. Hij won de eerste bergrit met aankomst bergop voor de Deen Vingegaard en de Ecuadoriaan Carapaz. Lennart van Eetveld werd kort daarna knap zesde. Remco Evenepoel werd achtste en blijft derde in het klassement. We zijn wel een eerste Belg kwijt. Arnaud Demy was ziek aan de Tour begonnen, zat ver achter vandaag en heeft opgegeven. Een nieuwe dreun voor Demy na een mager voorjaar en een vroege opgave in de Ronde van Italië. Elise Mertens staat voor het eerst in haar carrière in de kwartfinales op Wimbledon. Ze versloeg de Tsjechische Maria Bleskova in twee sets met 2-6-4. Na 4 achtste finales is het hem eindelijk gelukt om verder te raken, aldus Mertens. In de kwartfinale speelt ze opnieuw tegen een Tsjechische, Linda Noskova. Dat is de nummer 12 van de wereld. Vannacht koelt het traag af bij 17 graden. Morgen opnieuw zonnig, 30 tot 31 graden. Woensdag en de dagen na veel zon en nog warmer. Woensdag 32 graden, vanaf donderdag mogelijk 3 à 34.
0: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
2: Zomerse muziek?
3: Gewoon gezellig!
2: Verfrissend lekker!

0: avond. Het is 10 uur.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Langs de Pittemse Steenweg in Tielt is een chauffeur van 29 uit Tielt zondag in alle vroegte met zijn auto op een verhoogde middenberm geknald. Hij bleek te veel te hebben gedronken en moest zijn rijbewijs meteen inleveren voor 15 dagen. Zijn auto liep vooral vooraan heel wat schade op en moest getakeld worden. Langs de Kloosterstraat in het dorpscentrum van Machelen aan de Leie is zaterdagmiddag het vernieuwde pleintje officieel geopend. Het patronagepark wordt een nieuwe speel- en ontmoetingsruimte voor jong en oud. Het deels ommuurde pleintje kreeg een grondige make-over. In samenwerking met de intercommunale Veneco werkte de gemeente een plan uit om de plek vlakbij de kerk en het Roger Ravel Museum in te richten tot een goed uitgeruste en toegankelijke ontmoetingsruimte voor alle leeftijden. De aannemer van de werken in de Statiestraat in Zulte heeft laten weten dat de aangekondigde werken aan de brug in de Statiestraat vandaag niet starten, omwille van de hitte de komende weken en dagen. Door de laattijdige verwittiging kan de planning voor buslijn 75 voor vandaag niet meer gewijzigd worden. Vandaag volgt de bus dus nog de aangekondigde omleiding. Wanneer de werken in de Statiestraat wel zullen starten, is momenteel nog niet bekend. Het voorontwerp voor de nieuwe tolpoortbrug over de toeristische Leie in Deinze is klaar. De nieuwe ophaalbrug behoudt het vertrouwde karakter van de huidige brug, maar krijgt een hedendaagse uitstraling en een open ontwerp. De werken zullen ten vroegste eind 2027 starten, maar eerst is het nog wachten op de nodige centen uit Brussel. Het huidige bedieningsgebouw op het Rijnbachplein verdwijnt. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. Vannacht koelt het traag af bij 17 graden. Morgen opnieuw zonnig, 30 tot 31 graden. Woensdag en de dagen na veel zon en nog warmer. Woensdag 32 graden, vanaf donderdag mogelijk 3 à 34.
4: De avond van Oost-West.

0: contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radioostwest.be.
2: Radio Oost-West.
1: Verfrissend lekker.

0: dat je er alweer bent voor een nieuwe reis met mentaliteitmachine in de geschiedenis van de dag. Sinds 6 juli 2022 hebben alle volledige nieuwe automodellen die voor het eerst op de markt komen in de EU verplicht een zwarte doos. En sinds 7 juli 2024 moet elk nieuw voertuig die in de EU uit de showroom rolt een zwarte doos hebben, op uitzondering van een tweedehands voertuig. De zwarte doos, of eigenlijk de Event Data Recorder, registreert hoe snel je rijdt, welke versnelling of vertraging je hebt, de remmanoeuvres, de stuurbeweging en het gordelgebruik. Die gegevens kunnen worden uitgelezen door politie of justitie voor de analyse van een ongeval. De lancering van de zwarte doos ging ook gepaard met de introductie van nog een aantal andere verplichte controlesnufjes, zoals de aansluiting voor een alcoholslot, een systeem dat waarschuwt wanneer je vermoeid bent en wanneer je te snel rijdt. In 2021 is de Nederlandse misdaadjournalist Peter R. de Vries neergeschoten in Amsterdam. Vandaag 5 jaar geleden. Dat was kort na een gastuitzending op RTL Boulevard. Hij was zwaar gewond en overleed 9 dagen later. 9 jaar eerder, in 2012, was hij gestopt met zijn tv-programma. Maar hij bleef de reputatie behouden van een onderzoeker naar de onopgeloste cold cases. In 2022 is de Italiaanse componist Ennio Morricone overleden. Hij componeerde ongeveer 500 films en tv-series en 100-tal popsongs. Morricone werd vooral bekend voor de muziek in de films van de Italiaanse regisseur Sergio Leone. Onder meer Once Upon a Time in the West en The Good, the Bad and the Ugly. Ennio Morricone werd 91. Vandaag 55 jaar geleden, in 1971, overlijdt de Amerikaanse jazz-trompetist en zanger Louis Armstrong, die we kennen van de evergreen What a Wonderful World. 6 juli is de sterfdag van de Britse humanist en staatsman Thomas More in 1535. Hij werd beroemd door zijn boek Utopia uit 1516, dit jaar 510 jaar geleden. Daarin beschreef hij de samenleving op het fictieve eiland Utopia en de politieke, sociale en religieuze gebruiken van de bewoners. Het vertoonde overeenkomsten met een socialistische heilstaat. Privébezit bestond er niet. Thomas More gebruikte dit boek om zich af te zetten tegen het economische en politieke beleid van Engeland en Europa. Toch mag Utopia niet gezien worden als Thomas More's eigen visie op de perfecte samenleving. Sommige gebruiken in Utopia, zoals euthanasie, echtscheiding, vrouwelijke priesters, doodstraf en godsdienstvrijheid, staan lijnrecht tegenover zijn vrome katholieke idealen. 400 jaar na zijn overlijden, in 1935, werd die heilig verklaard. Vandaag, in 1893, overlijdt de Franse schrijver Guy de Maupassant. In 12 jaar tijd schreef hij 7 romans en meer dan 300 verhalen. Hij keek overwegend pessimistisch naar de wereld. In zijn verhalen schetste hij een zwakke samenleving vol egoïstische, oneerlijke, vrede en belachelijke mensen. Oorlogsgruwel is een belangrijk motief in zijn werk. Naar het einde van zijn leven kwam daar alsmaar meer angst bij. Zijn decadente levensstijl en intense intellectuele arbeid eisten hun tol. Hij werd schizofreen. Guy de Maupassant werd 42 jaar. In 2007 werden de 7 nieuwe wereldwonderen bekendgemaakt. Dat hoor je morgen in de nieuwe teletijdmachine.
1: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
1: Radio Oost-West.
0: De avond van Oost-West.

0: De achtste finale van onze Rode Duivels tegen Amerika staat onder hoogspanning. De Belgische voetbalbond heeft officieel laten weten dat spits Bellegun niet mag meespelen. Bellegun kreeg vorig weekend rood, maar de FIFA herriep de schorsing onverwacht. Als België straks verliest met Bellegun op het veld, volgt een klacht en eist de bond een schadevergoeding. In de Verenigde Staten is er zelfs ook felle kritiek op de beslissing van de FIFA die gelinkt wordt aan een inmenging door president Trump. FIFA-baas Infantino ontkent intussen op social media elke inmenging van Trump en spreekt van een onafhankelijke beslissing. Maar ondertussen heeft Trump zelf al toegegeven dat hij heeft ingegrepen. De brand van vanochtend op de werf van het toekomstige Kanaalmuseum in Brussel was een ongeluk, meldt de brandweer. De brand was snel onder controle en er vielen geen gewonden. De omvang van de schade is nog onduidelijk. Op Rockwerchter zijn de afgelopen dagen 128 festivalgangers betrapt met drugs. Volgens het parket van Leuven betalen de meesten meteen een middellijke schikking. 12 dronken bestuurders verloren hun rijbewijs. Nintendo stopt vanaf februari volgend jaar met de verkoop van de originele Switch-console in Europa. Het Japanse bedrijf weigert de oude toestellen aan te passen aan de strenge nieuwe Europese regels voor makkelijk vervangbare batterijen. Een zonnige zomerdag met 30 tot 31 graden. Vanaf donderdag stijgt het kwik zelfs tot 33 graden. Gelukkig koelt het 's nachts nog een beetje af bij zo'n 19 à 20 graden.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Langs de Pittemse Steenweg in Tielt is een chauffeur van 29 uit Tielt zondag in alle vroegte met zijn auto op een verhoogde middenberm geknald. Hij bleek te veel te hebben gedronken en moest zijn rijbewijs meteen inleveren voor 15 dagen. Zijn auto liep vooral vooraan heel wat schade op en moest getakeld worden. Langs de Kloosterstraat in het dorpscentrum van Machelen aan de Leie is zaterdagmiddag het vernieuwde pleintje officieel geopend. Het patronagepark wordt een nieuwe speel- en ontmoetingsruimte voor jong en oud. Het deels ommuurde pleintje kreeg een grondige makeover. In samenwerking met de intercommunale Veneco werkte de gemeente een plan uit om de plek vlakbij de kerk en het Roger Ravel Museum in te richten tot een goed uitgeruste en toegankelijke ontmoetingsruimte voor alle leeftijden. De aannemer van de werken in de Statiestraat in Zulte heeft laten weten dat de aangekondigde werken aan de brug in de Statiestraat vandaag niet starten, omwille van de hitte de komende weken en dagen. Door de laattijdige verwittiging kan de planning voor buslijn 75 voor vandaag niet meer gewijzigd worden. Vandaag volgt de bus dus nog de aangekondigde omleiding. Wanneer de werken in de Statiestraat wel zullen starten, is momenteel nog niet bekend. Het voorontwerp voor de nieuwe tolpoortbrug over de toeristische Leie in Deinze is klaar. De nieuwe ophaalbrug behoudt het vertrouwde karakter van de huidige brug, maar krijgt een hedendaagse uitstraling en een open ontwerp. De werken zullen ten vroegste eind 2027 starten, maar eerst is het nog wachten op de nodige centen uit Brussel. Het huidige bedieningsgebouw op het Rijnbachplein verdwijnt. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Een zonnige zomerdag met 30 tot 31 graden. Vanaf donderdag stijgt het kwik zelfs tot 33 graden. Gelukkig koelt het 's nachts nog een beetje af bij zo'n 19 à 20 graden.
4: Radio Oost-West. De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Alvest.
1: Nieuws. De achtste finale van onze Rode Duivels tegen Amerika staat onder hoogspanning. De Belgische voetbalbond heeft officieel laten weten dat spits Balogun niet mag meespelen. Balogun kreeg vorig weekend rood, maar de FIFA herriep de schorsing onverwacht. Als België straks verliest met Balogun op het veld, volgt een klacht en eist de bond een schadevergoeding. In de Verenigde Staten is er zelfs ook felle kritiek op de beslissing van de FIFA die gelinkt wordt aan een inmenging door president Trump. FIFA-baas Infantino ontkent intussen op social media elke inmenging van Trump en spreekt van een onafhankelijke beslissing. Maar ondertussen heeft Trump zelf al toegegeven dat hij heeft ingegrepen. De brand van vanochtend op de werf van het toekomstige Kanaalmuseum in Brussel was een ongeluk, meldt de brandweer. De brand was snel onder controle en er vielen geen gewonden. De omvang van de schade is nog onduidelijk. Op Rockwerchter zijn de afgelopen dagen 128 festivalgangers betrapt met drugs. Volgens het pakket van Leuven betaalden de meesten meteen een middellijke schikking. 12 dronken bestuurders verloren hun rijbewijs. Nintendo stopt vanaf februari volgend jaar met de verkoop van de originele Switch-console in Europa. Het Japanse bedrijf weigert de oude toestellen aan te passen aan de strenge nieuwe Europese regels voor makkelijk vervangbare batterijen. Een zonnige zomerdag met 30 tot 31 graden. Vanaf donderdag stijgt het kwik zelfs tot 33 graden. Gelukkig koelt het 's nachts nog een beetje af bij zo'n 19 à 20 graden.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Langs de Pittemse Steenweg in Tielt is een chauffeur van 29 uit Tielt zondag in alle vroegte met zijn auto op een verhoogde middenberm geknald. Hij bleek te veel te hebben gedronken en moest zijn rijbewijs meteen inleveren voor 15 dagen. Zijn auto liep vooral vooraan heel wat schade op en moest getakeld worden. Langs de Kloosterstraat in het dorpscentrum van Machelen aan de Leie is zaterdagmiddag het vernieuwde pleintje officieel geopend. Het patronagepark wordt een nieuwe speel- en ontmoetingsruimte voor jong en oud. Het deels ommuurde pleintje kreeg een grondige makeover. In samenwerking met de intercommunale Veneco werkte de gemeente een plan uit om de plek vlakbij de kerk en het Roger Ravel Museum in te richten tot een goed uitgeruste en toegankelijke ontmoetingsruimte voor alle leeftijden. De aannemer van de werken in de Statiestraat in Zulte heeft laten weten dat de aangekondigde werken aan de brug in de Statiestraat vandaag niet starten, omwille van de hitte de komende weken en dagen. Door de laattijdige verwittiging kan de planning voor buslijn 75 voor vandaag niet meer gewijzigd worden. Vandaag volgt de bus dus nog de aangekondigde omleiding. Wanneer de werken in de Statiestraat wel zullen starten, is momenteel nog niet bekend. Het voorontwerp voor de nieuwe tolpoortbrug over de toeristische Leie in Deinze is klaar. De nieuwe ophaalbrug behoudt het vertrouwde karakter van de huidige brug, maar krijgt een hedendaagse uitstraling en een open ontwerp. De werken zullen ten vroegste eind 2027 starten, maar eerst is het nog wachten op de nodige centen uit Brussel. Het huidige bedieningsgebouw op het Rijnbachplein verdwijnt. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Een zonnige zomerdag met 30 tot 31 graden. Vanaf donderdag stijgt het kwik zelfs tot 33 graden. Gelukkig koelt het 's nachts nog een beetje af bij zo'n 19 à 20 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.